eentje en ik weet hoe was ik al. Hier boe een one langs mij in Hannoverstraat. Die komma dromen klapt daar in Hannoverstraat.

ons mismoedig geword het, indien ons nie meer geloof in U het nie. Jaap ons in Jesus' heilige naam. Amen en amen.

0: Geliefdes, dit is nou so 6:44. Ons is gereed om u versoekies voor die Here te lê. Ja, en dan gaan ons weer huis toe.
1: Goeiemôre familie. Sterkte vir die families van Francis, Jafta, Sarah de Vos, Sophie Leroux en ander wat vandag voor oopgraftes gaan staan, as ook die wie hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. En dan ook diegene wat ook huwelik herdenking gehad het en ook wat een verjaarsdag gehad het en wat vandag ook verjaar. Wees geluk op u verjaarsdag dat u hier die dag sal geniet en mag die Heere die liewe sal uitspaar en geniet het saam met die familie.
0: Vader, baie dankie dat ons vanochtend ons geloof in u kan plaas. Baie dankie vir lewensjare wat u ons geliefdes gedra het. Ons bid, liewe Vader, dat daar waar hartseer is, daar waar droefheid is, dat u sal intree daar, dat

0: Je harten zal versterken. In dat ons die belofte van dat je de tranen van die oer zal afje. Dat ons de deel van ons leven zal maken. Ja. Baie dankie voor die verzekering. Dat je gaan komen met einde aan dood en hartseer en droefheid te maken. Wil hier die families nou in hier die tijd versterken. En help hulle, lieve vader, om gefocust te blijven op die een wat gaan komen. Om een einde aan alles te maken. Yes. Baie dankie voor een verjaarsdag wat gevier kon worden. Ja, lieve vader, dat diegene sal besef dat dit een voorreg is om in U te verjaar. Een jaar rijker in U te kan worden. En ja, ons om niet te vergeten die U ons lei nie. Seën ons nou soos ons die hierdie dag sal gaan. In Jesus' kostbare naam. Amen.
1: Amen.

so net hierna, binnen die volgende minuut of wat, dan gaan ons gauw vinnig winkels toe. Na ons winkels toe gegaan het, dan is het ons muziekgeschiedenis vandag. Na die muziekgeschiedenis is het ons TV-raai, fliekraai, advertentieraai. Vandag is het een fliekraai, baie makkelijke een, jy gaan het sommer dadelijk kry. En tussen 7:30 and 8:00, ons eerste sarsie van verjaardagversoeken. 8:00 prayer time with Daniel, right after prayer time, we will have a gospel song. And after the gospel song, we will be letting the dogs out at 20 minutes past the hour of 8:00. You can join me, actually now. Laat ek net klaar post daar op die Facebook. En dan kan jy daar saam met my inhak. Jy kan met my aanhak daar op my sociale media. En jy gaan beslis jy naam hoor om 20 minute oor die uur van 8:00.

0: Let's see. Daar komt Doreen met de rechtstelling daar. Ja, en Nicole Doreen. Let's see, Bonita van Nuys. Nou, laat ik gewoon zo kijken. There you get Bonita, Nuysna, ook en Nicole. Dan heb ik ook even gezien Jenny. Jenny? Where you, Jenny? Ja, daar zijn. So, Jenny van Nuysna, Bonita van Nuysna en Doreen natuurlijk. Alipati van Mossel Bay. Al drie en Nicole, correct. Met de correcte antwoord is dan Giuliano Cruvaldi. En jullie kan gaan rustig gaan googlen om zo'n beetje. En gaan kijken een beetje aan die oulijke klonkie. Very, very cute little boy. And I know he's going to make it big. Colleen ook en Nicole daar. Hartelijke goeiemorgen, Colleen. En baie dankie voor die saamspeel. Laat ik net gaan zien, die was Ivers een boodskapie, wat ik net gewoon moest speel. Ik heb daar die ene keer gespeeld van Kavuksie, had ik niet hoor.
1: Goedemorgen lady van B. En allemaal in die atelier, allemaal wat mij kan worden. Ik wil net graag voor Zawa United en Blackbats van Wijksdorp. Dat is toen mensen met de derby wedstrijd van Dag en Zawa. Boys, want daar sport en discipline. Zo die iemand die beste discipline gaan, zal om die raak, maar sterkte daar. En ook voor Kallet de Hoogclub is, wat ook pad was, deze was de Hoog toe. Sterkte daar is dat, gaan die wedstrijden van coach P. Molly, 8 Ladies Smith.
0: There you have it. Die volgende ene keer is die liedje van Shirley Bassey met Never, Never, Never. Now, Shirley Walsh, singer known for her career longevity, powerful voice and recording the theme songs to 3 James Bond films. The only artist to perform more than one officially. Bassey is one of the most popular vocalists in Britain. There you have it. So, taking you back in time with Shirley Bassey. En jylle sal ook hierdie ene keer onthou, nee. Karen, as ek het die reg het, was dit Karen Corkia. Sy het met hierdie ene keer haar Idols audition gedoen. Hier is Shirley Bassey. Is dit nou hierin?

Onthou, u kan daar by my gaan aanhaak op die sosiale media. Ek het nou gesien, ek het die foto opgesit waar daar lipstick aan my tanden is en toe denk ek, o nee, wacht, het ek gauw vannig die foto change daar so, wat ek nou gewoon net die lipstick so bykie van my tand probeer verwijder het. In elk geval, die foto is daar, die plaasinkie is daar, u kan gaan inhaak daar. En u kan een boodskapie los en 20 minute oor die uur van 8 op by die Facebook moment, dan gaan ons daar die enekie vir u speel. En ons gaan u se boodskappe dan lees. Now, while we wait for your birthday dedications and all, yes, this is also from way back in time. It's Rick Astley with Never Gonna Give You Up. And no, here at Eden FM, we are never gonna give up. We are never gonna give up. We are going to keep you warm with music. If you're on your way, as jy gereed maak om winkels te gaan, om shopping te gaan doen, wat jy ook al gaan doen, wees veilig, ne? Kijk, wees maar altyd paraat, wees maar altyd bewus van rondom jy aangaan. Daar is hy, hier is Rick Astley, met Never Gonna Give You Up.

On a Saturday morning, Lady Von P letting the dogs out. Kom ons begin. Ons gaan in die eerste liga A. En let's see. Kom ons kyk wat gebeur daar. 23 Mei. Dit is Albertina Rangers wat uit had op teen Jaguars. Rubensdal Dorp. Hardklop uit teen Happy Hearts. Uniondale teen Eagle Stars. Nice Night United teen Collegians. Seagulls teen George. En dan, ja, daar was voor onder. En dan Prins Albert teen Oudtshoorn. Ja, Prins Albert teen Oudtshoorn. Daar is hy. Dan gaan ons aan naar die eerste liga B, die oostelike streep toe. Who let the dogs out? Say, I told you it's nothing if you don't. Oostelike streek Eerdliga B. Glen Roses teen Willow Moor, Dyselsdorp teen Calitzdorp, Ladysmith teen Beaufort West. Ons het ook nog steeds in hierdie liga, Zoa teen Blackbirds, Swings teen Spring Roses. Ons beweeg aan in eerste liga B West. Let's see, waar is hulle datum die 23ste Mei? Nou daar, het lyk my, ek het nou blij missing hier so van hulle. Of ek het seker man, iemand het seker nou nie vir my rechte afdrukkie gegee nie. Maar ons gaan aan, daar is hy, daar is hy. Pro Stars teen Mossel Bay, Sibania Kings teen Peter Warriors, Titans teen Superstars, Maoris teen Tizzles, en Excelsior teen Arrows. Daar sê, dit is nou ons, ons sê wat die liga sê die best, ne? Dan gaan ons aan na die Superliga A, die Roetone, the big dogs. Today, the 23rd of May. So it's Harlequins against Blanco, Heidelberg, Silver Stars, Evergreens, Crusaders, versus Crusaders, then it's Riversdale Blues against Progress, so Progress gaan travel. Dan is het Barbarians tegen Bridgeton. En dan All Blacks tegen die groot brakrivier daar op Oudtshoorn. So dit is jou rugby, al jou rugby gebeur wat vandag gebeur. Natuurlik is daar ook ander, daar is die sokkerligas aan, maar ons het nou nie daar nie. Ons is nou net by die rugby, wat ons hierdie gleefie doen op een saterdagoggend. Die tyd nou, 11 minute. Word die uur van 8 ingeskakel op 1FM. Jy stem in die hart van die paradijs. Alright, so people, when you do say, okay, reg, nee, kom ons gaan, ons gaan aan, ons gaan aan. Ons maak een bykie muziek voor ons oorgaan, na, dit is saterdagochtend immers, nee, dit is immers saterdagochtend, voor ons oorgaan na ons, amper sê ek ons medelijewoekie, voor ons aangaan na ons Facebook moment. Hier is een bykie plaaslike muziek, jy ken hierdie enekie, is een ou bekende enekie, met hierdie enekie, en dit gaat vir ons vat, tot en met by ons, ja, het gaat vir ons vat, tot by die winkels, en dan ook tot by ons gezigblad oomblik, nee, ook tot by ons gezigblad oomblik, gaan hierdie een, dit vat, nee, last night, a DJ saved my life.

Nou ja, welkom terug hier bij ons stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam. Iemand het van my vroeger gevra, ons het vanaf een advertentiebreek gegaan, ek hoop niet om gehoor, sir. Sê, hoor is dit? Advertentiebreek. Oké. Sir, as ek kijk my verbaas aan en so. Maar nou ja, wie ek het een lied daar gekreed over die luisteraar. Ek het iets daar, wat ek graag wil doen. Nee, dat is nie daar. Nee, dat is nie. Sê. Die sê. Hy begin so. Jy weet nie wie jy hom ken nie. Luister baie mooi.

0: back.
1: Hoe sê jy nou? Ja, nee, maar die vertel vir my nou, iemand sê nou, mense Bas, jy kan maar nog een song speel, man. Maar ek gaan baie beslis, ek gaan nog een keer speel, maar jy weet, daar is een hele paar wat ek graag wil speel, maar ek kom hier by hulle allemaal uit die man. Daar is een wat ook rechtig waar, net so lekker aandacht trek, nee? As die ene keer. Kom ons kyk, ons maak jou saterdag so lekker wakker, ja.

aan hier, wat welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. Ja, interessante energie daar, nee, van Bliksemstraat, ek is joune. Ah, goodness, ja. You know what, Afrikaanse muziek, hey, dit is gets to me, man, I love it. Nou ja, welcome back, ek is joune. Ek hoop je daar energie geniet, nee, ja, iemand is hier vir my boodskap, sê, so pas, ja, nee, ek hou van daar, nee. Let's have a little bit of a...

Alright, talk to me, talk to me. Dan kreeg ik een boodschap hier van die Molly. Ze zegt me, Sebas, hartelijk goeiemiddag. Ingeak en ingeskakel. Ook een keer ontvang hier van die ma, wat van my sê, Sebastian. Praat bykie daar met die bot, asjeblief, man. Ek het een boodschap hier deurgestuur, maar tot op hede, het daar nog niks deurgekom aan die ma. Nee, ek vraag nederig om verskoning, maar soos jy self weet, ek probeer my uiterste hier om te kyk of ek nie iets kan doen omtrent die saak nie, nee. Maar kom ons kyk, miskien gebeur daar ietsie, of ek om in die handen gaan kry, dit is die story, nee. Maar kom ons kyk, of ek dit in die handen gaan kry. Nommer

0: 076-474-6084.
1: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s, buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram, buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
2: Chom, ek het 150 Rand gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die duurste dis met extra kaas.
3: Hou net kop, broer, ek stuur gou geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direct van enige bank af doen.
2: Enige bank?
3: Ja, boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 087-392-5538 en registreer.
2: Dankie vir die hulp, my vriend.
4: Bly in die spel. Betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB. Help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk. Een gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084. 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om jy bejaardes, hopelose families en babas te versorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelike omgewing. Ons opgeleide versorgers help jy graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan

0: help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

Jouw neusie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

Jouw neusie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: lekker remix.
1: Ja, nee, is een lekker mixie wat nou daar deurgekom het. As jy intussen ingeskakel het, hartelijk welkom. En ek hoop dat die wat al reeds ingeskakel is, ons program geniet. Ons gaan selfs vanavond graag by ons partytimers oor. Waar het jou Engels? Hoe het jou Engels? En jou alreeds, jou miskien al in die steek gelaat. En ek weet het gebeur, vir alles die besigheid so skielik op jou afkom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nou die fout wat ons maak is, Piet, die fout wat ons maak is, ons dink in Afrikaans.
0: Mm-hmm.
1: Nou wil ons om vertaal in Engels.
0: Yes,
1: nou, as jy eerst twee woorde gesê het, nou moet jy soek, wat is die woord nou weer in Engels? Jy moet in Engels dink.
0: Soms is jy directe vertaal.
1: Soms is jy directe, man, ek sê vir jou.
0: Soos, klein kopje nou gesê,
1: my heavy. My heavy.
0: Naand Piet en Johnny, Wayne en Jocelyn hier in Meisna, ek het een dag by die werk gesit, en een van my werkskollega's sê daar vir die taxi driver, hi, now she is now here. She was in ice. So laat ons gauw weer vinnig kyk waar ons laas was en dan lyk het vir my onze sake hardloop nou hier heeltemal deur mekaar, Johnny.
1: Want hier is nou die WhatsApp lyn toe die ene beberasie.
0: Naand sê Piet en Johnny, my klinken is, ok, daar ene keet ons gehad. Johnny, weet jy, somtijds dan is die dinge so door mekaar hier. Pot is heeltemal op een level van naand.
2: Naandse manne, naandse luisteraar, my collega's. Destijds toen ons nog in die furniture trade was, er was misschien gaan aflaai, ook by Engelse mense. Nou staan hulle, die item hier voor die kleen, nou wil hulle nou in Engels vraag, of hulle met die box sit, maar moet al vir hulle, sal die ene afsak, must we kick it out of the box?
0: ja.
3: Goeienaand Piet en Johnny, is altyd lekker om julle muziek te luister, dit kom van Giften, Nicole en Tiana af.
0: Geniet het. Naand om Piet en om Johnny, welkom in my huis, en naand Gerrit my lief, en ek is ingeskakel en luister na Partytime, en naand aan Dolla, jy was op Partytime, sê Rada.
4: Good evening, all the party listeners, good evening, my two Ian Yeva. I know it's cousins, but I like my twin Yeva. And I hope everybody enjoy party time tonight. And I lay my ear under my baji. Jedre, you know most, you nuchy.
1: I's a quiet yet. No. Thank you so much for tuning in. Jedre, our nuchy. And you must lay lekker there op your skalkant.
0: And it comes from your twin neighbor. Then, good night party time. Okay, then, pot, as a blief, don't miss.
1: With my tutu.
0: Met my, hoekom het jy dan een probleem gehad? Floy.
1: Ja, Bot Flea is talking to you.
5: Goeienaand, Piet en Johnny. As ek is so, jy moet luister, waar word die topic, ek moet laat ingeval.
0: Ek wil graag weet, hoekom vraag jy die goed twee keer? Wat is die topic? Ek het laat ingeval.
1: Ja, sê maar vir ons, waar jou engels jou nie steek gelaat?
0: Yes.
6: What about walking into a butcher and you buy yourself some cow chops and cow meat and everything of a cow and the butcher reckons, no man, we haven't got cow meat here, we only got beef. Yeah. So I said to the butcher, but it was a cow when it entered the butcher, how it comes, it becomes a beef now.
0: And that's where the beef begins.
1: Wacht, Dennis. Jy moet ook nog net onthou, nee. Jy moet net onthou, daar is baie dinge wat ingaan. Als het uitkom, lyk het heel different.
0: Ja, en het aan een naam.
1: En het aan een naam.
7: Ek en Johnny, listen here, we have something wrong on my phone. Mm. Maybe the computer tell me to back. I was telling you I was going to buy a English salt, and they told me, apologize, I eat a snack, let me know what you need, and I'll try again. Something is wrong. Can you solve the problem for me? It's not the first time they're starting English on me, the computer, the computer, what? Is calling on my phone.
0: Hi.
7: It's not a joke.
0: Johnny, dat is voor mij zo interessant. Als hij ook Engels praat, dat zijn stem ook anders
1: klinkt. Okay. Hij zei, Bot said, he's running into a snack.
0: Ach nee man, blok 5 man.
1: Is geen wonder dat jouw zaken zo door elkaar lopen.
8: Sorry Pat en Johnny, I didn't mean to send a whole thing. I didn't know they gonna cut my car with the bailer and fight my car with the hammer, so I'm very sorry for that. Nee, I was only want you to listen to Zisa's English, nee?
0: Okay. Ja, nee, okay. Maureen also die video gekregen. Goeie naam, Pit en Johnny, Maureen uit Reiger pak het. Ja, nee, ons weet ons nog allemaal wie.
9: Als gezegde wat zei, when dark, when friends, when dark are dark, or what? When friends are few, dark be dark.
1: Ik denk dat is hoe hij oorspronkelijk was.
0: Nancy, Pit en Johnny. Nou, P&J nog een, my kleinkind kom uit die school, nou is hy Engels groot gemaakt, maar in Afrikaanse school in Duisna, en hy sê, Mom, I want to go to the Elephant Park. Nou sê die ma, the Elephant Park, toe strei hulle achterna, die ma sê, nee, los die Engels. Nou ja, I want to register me, please. Now register where? When you praat met Bot, al wat Bot say, oops, something went wrong. Ja, yo, knipsel is op het.
10: Ja, nee, wat. De family fire. Boodschap is hier, want ik kan hier ooit daar zijn. Nooit goede vrienden. Dan ben je werk. Dan kijk je maar Afrikaans en Engels dwars door elkaar praat. I don't care, maar oké. Ik heb ingeschakeld en gaat, maar ze maar niet via boodschappen serie. Want ik was niet die voor Rooitaal praat, je weet.
1: Nou, worden we af, Knipsel. Knipsel sê, hy gaan nou nie via boodschappen serie. Want hy sê baie lief van Engels praat. Hy kan nie die Rooitaal praat. Maar op die noot, Pet. Op die noot. Ek dink ek ons is so 25 minute voor. Kom ons sit vir die party time weer 'n bietjie musiek op. Laat hulle gou vinnig 'n koppie Engelse sout gou vinnig drink en dan sal ons terugkom. Dan praat ons heeltemal
0: Engels.
1: Rooi.
0: Ja, Johnny, kyk, die ene was 'n hit back in the day. En nou wat ons gemaak het met die nuwe Suid-Afrika het ons so 'n bietjie kleer bygesit en so 'n bietjie lekker gemaak. En ek weet die luisteraars gaan hom geniet.

0: Ja, en ons het al vinnig die tegniese man nie by ons gehad en hy het gou vinnig gou hier 'n paar knoppies gedruk en lyk my ons is amper lyk my nou weer op 'n level pin waar jy nie nodig het om te korrel nie.
1: Please don't talk English. Ja, met een jongen in de middel weer op school. Als ik naar mijn Engels en je fout moest gaan, dan heb ik altijd maar een bank. Ik heb altijd maar op je bankenstoep gaan staan, want ik was bij je bank. Please, friend of you, don't talk Engels. Talk Afrikaans. Please, gentlemen, please. I don't understand.
0: Daar is een baie eerlijke man daar wat sê, hy verstaan nie Engels so lekker nie. Hy praat met so skeef en krom en op school het hy maar een beetje gebewe.
2: So, dis 'n ou ding.
0: Met die Engelse periode, so dat kom wel een geruimheid aan, Piet.
3: Piet en Johnny, if you see sometimes when you visit a store, nee, what a grocery store, whatever, and when you go out, and then you see most they stand there, call again. Ne, what is meaning? I must call in them or whatever. Or come here, call again. And help me that side there. Yeah. I seen a lot of stores now. Maybe in my friend's store also like that. Call again.
2: Nee, block 5, call beteken roep.
0: Nee, ek wil net blok 5 daar sê, is dat, dat is maar net courtesy van die bankelse kant af. As jy geniet het binnen die, of jy geniet het om daar inkoopies te doen, of wat ook al, dan sê hulle vir jou, please call again, so kom met graag te weer terug, en kom koop weer.
4: Pat en Johnny, a very good evening. Denzel Rode hier.

0: There's nothing wrong to speak English. But if you work in an environment where English is compulsory, and when you go on holiday and you go to your hometown, and you speak English on the phone, or you speak English to the people that you grow up with, or with your family, then you must hear, I own Windgat. That is our people. But there's nothing wrong with English. And I thank you.
1: Thank you, Denzel. This happens.
2: Goeienaand, Piet en Johnny. Piet en Jan. Om Engels te verstaan is iets anders, maar om terug te antwoord is so lekker sake. Daar, hier bij ons is nou zo'n dameke, nee. Zij heeft zelf weet kom leer Engels praten en oudsoren. En nou werd zij daar, nou mijn gelief weet is hij joke Engels wat zij nu praat. Nou zo, ja, terug is mijn nachtje nou voor as. En ik wil moest nog voor haar zeggen van mijn nachtje wat voor as is. En ik zoek aan die woord en ik krijg niet die woord. En ik zeg van, een tabby sing, they burn the body afterwards, man. Tjap, klaar.
3: Fonkelvrouw.
1: Fonkelvrouw. Ja, nee. Johnny is ons nou net gauw. Dat aas ons.
4: Naand, Piet en Johnny, naand, nysese mense. En naand, allemaal oor aan oor. Johnny en Piet, ons loop in die pad, nou die skoolkinders, nou moet daar van hom rond te drentel, nee. Nou sê ons vir hulle, gaan julle dan nie skool toe, nee. Hulle sê die skool, ons soek die skool, maar die skool soek nie ons nie. En iemand praat op die foon, en die persoon, die iemand nou omgebel het, nou sê die persoon, I'm going to tell them, they must bel you. Nee, Johnny en Piet, Roital is die Roital, ha jong. Hulle call is die Roital, Johnny en Piet. Roital, mooi aan vir al die partytimers. Naand af, Christeline. En meneer, wat is die probleem met jou? Wie dit ook al is, asseblief. Dat is altijd een probleem, as ek...
3: Nee, moet bodai.
1: Dat is nou moet bodai.
3: Dat is bodai.
5: You know what, Pat and John? It's very easy to find out whether you were brought up English or studied in English or whatever. You can find it out by the children. I once took the children out to the beach, and it was a very hot day, and I bought myself an ice cream. And I asked all the kids, who all wants ice cream? So the one kid reckons to me, Uncle, I also want a me scream.
1: Peter John, ek dink nou terug to a friend van my sê, don't cover the judge by the book. Of don't book the judge by the cover. Of just don't lach my klaar. Ek luister lekker na julle. Sinwe, jy het nie klaar gepraat nie, man. Ai.
6: Goeienaand, Pat en Johnny. Goeienaand. Man, ek het eendag by Engelse mense sy huis gesit. Toe daar groente verkoop man hier gekom het. En hy het geklop aan die deur en die meisiekind het opgemaak en hy dink toe wat nou, en hy begin te praat, hy sê flair for your mammy or your mammy will koop eetappels vir die vijfje, ne?
1: Hy is nog een in jou nie.
6: Flair for your mammy or your mammy will koop eetappels.
7: Die ewe end is vir my, hy vree.
1: Wacht, dat het weer tegengekom, Jody.
8: My two cousins, nee, let me just tell you this. There was a lot of people here, nee, before party time, so I prep my food. And all of a sudden, I ran out of something. And so I go quickly to my friend, and when I get back, I come in the house and there was no one house, and

0: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
1: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make. He knows my name.
3: Goeiedag, ek is Dr. Willisel hier. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hul besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
5: Catholic Hour, a program to evangelize and educate.
6: Every Sunday at 6 p.m.
5: An insight to the Catholic faith.
6: With various guest speakers.
5: Encourage a faithful life in communion with Christ.
6: Catholic Hour on Eden FM.

FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij.